Daar spelen wij voor Suzanne. Hoe die wou. En luidt met Lasse Stefans. Som heet door Mannen in Spegel. We spelen voor Kerstin. Hoe wil haar luidt met Bepos. Blomsterbukett.

Dat spelen we voor jou net. One Way Wind met Cats. Nu gaan we spelen voor Hans Wemmenbrug. Han ville höra Avsked vid stationen. Och det tog vi med Moffars polaren.